0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: muziek. Radio Grootouders.
1: James Brown is dead.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Grootouders.
3: De hartstikke van de bende spreek.
4: Terug van weg geweest.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: is af en toe ook lekker, hè? Gewoon een keer een live versie erin, hè? Van Forager. Ze brachten in Chicago een optreden.
1: Thank you!
0: Dat was in 2025. Ja, I Wanna Know What Love Is hoorde je bij je voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Welkom, we zijn er weer in dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, nog even het belangrijke nieuws. Want het aantal doden bij een brand op een veerboot op de Filipijnen is inmiddels opgelopen tot 76. Er zijn een aantal mensen die nog vermist worden. Het dodental is flink opgelopen. Afgelopen vrijdag was er nog sprake van 35 slachtoffers. 43 personen hebben het overleefd. Er waren meer dan 130 mensen aan boord toen de brand plaatselijke tijd uitbrak op de MV June Aster. Ja, het schip was onderweg naar de hoofdstad Manila. En dat is in het westen van de Filipijnen. En de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Ja, de overlevenden die zeggen dat ze twee explosies hebben gehoord voordat de brand uitbrak. Ja. En in Rotterdam is afgelopen zaterdag een man onwel geworden. Hij werd aangehouden, is daarbij overleden. De persoon werd gearresteerd omdat hij geen identiteitsbewijs kon laten zien. Ja, de politie kreeg afgelopen zaterdag een melding dat een fatbike was gestolen. Nou, de agenten die spraken een man aan op een fatbike in Rotterdam-Zuid. En dan stel je wat vragen. Is deze fiets van jou en dat soort dingen? Nou, dan moet je je ook legitimeren. Zo vertelt de politie woordvoerder. Nou, de man werd aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. En tijdens de arrestatie werd hij niet lekker. Nou ja, reanimatie mocht niet meer baten. De politie meldt ook nog even na middernacht dat de identiteit van het slachtoffer nog niet bekend is. Maar dat het geen minderjarige was. Hè? Ja, zo kan het zijn. Hè? Als iemand dan aangehouden wordt, krijgt hij fikse stress. En misschien op dat moment ook hartproblemen. Hè? Ja, dat kan natuurlijk. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Je weet het, we zijn er elke werkdag natuurlijk. Hè. En dit is een liedje wat in 1969 op de eerste plaats stond. Het liedje stond op deze dag 2 weken lang in de hoogste regionen. We hebben het over de Bee Gees en Don't Forget to Remember.

wat mooi, hè. Ja, mooie taal ook trouwens, hè. Ja. Je hoorde Alize en Batatio. Ja, wat zo zeg je dat volgens mij. En dit was een, nou, wel een redelijk hitje van jaren geleden, hè. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, ik zal eens eventjes kijken, want we hebben weer het een en ander te melden. Ja, wat dacht je bijvoorbeeld van het volgende? Ja, in 1918, in de buurt van Weesp, zakt de spoordijk bij de Merwedebrug in. De sneltrein die stort op dat moment naar beneden. Er vallen 41 doden en 42 gewonden. Het is het ernstige spoorwegongeluk uit de Nederlandse geschiedenis. En op deze dag in 1936, het Noorse Loen wordt getroffen door een vloedgolf. Een enorm rotsblok is in een meer gevallen. Er vallen 74 doden. Ja, een soortgelijke vloedgolf verwoestte het dorp in 1915 in het Noorse Loen. En in het Parool in de krant verschijnt het eerste verhaal van Jip en Janneke. Het is geschreven door Annie M.G. Smit. Wekelijks schreef zij op de redactie van de krant een verhaaltje over de twee buurkinderen. Dat gebeurde dus in 1952 voor de allereerste keer. De verhaaltjes zouden later ook in boekvorm verschijnen. Ja, en we zitten nu allemaal op de telefoon of op de computer. Maar IBM die presenteert de eerste computer die gegevens opslaat op een harde schijf. Dat gebeurde in 1956. Ja, de computer die de harde schijf had, dat was de RAMAC. Het handige van de harde schijf is dat de computer informatie veel sneller kan vinden. Ja, de feiten uit het verleden. In Voor de Wekker Wakker. Dit zijn Womack en Womack en Love Horse.

Human League door de voice-over, hè? Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Goed, nog even kijken naar het nieuws. Ja, de inkomstenbelasting voor mensen die werken gaat volgend jaar per saldo met ongeveer 4 miljard euro omhoog. Dat zeggen ingewijden. Een pakket koopkrachtmaatregelen maakt de eerder aangekondigde belastingverhogingen slechts voor een gedeelte ongedaan. Uit de ramingen die uitgelekt zijn van het Centraal Planbureau blijkt dat de koopkracht er gemiddeld 0,1 tot 0,2% op achteruit gaat. Ja, deze daling is iets verzacht door een koopkrachtpakket van 1,7 miljard euro. Ja, en de voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Hij was veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Hij is op 84-jarige leeftijd doodgegaan. Dat meldde de Liberiaanse media op basis van een verklaring die zijn familie op internet heeft gezegd. Kouwenhoven kreeg in 2017 van het gerechtshof in Den Haag, in Den Bosch, 19 jaar cel voor illegale wapenhandel. En had ook oorlogsmisdrijven gepleegd in Liberia en Guinea. Dat gebeurde bij verstek omdat hij in Zuid-Afrika verbleef. Ja, Kouwenhoven die vocht de veroordeling aan, maar de Hoge Raad die heeft het vonnis in stand gehouden. Ja. En medewerkers van de douane hebben een nieuwe creatieve manier ontdekt waarop drugs worden gesmokkeld. Zo is men gestuit op verdachte pinda's. Tussen de nootjes was crack verstopt. Aan de Surinaamse nieuwssite Waterkant is bevestigd dat de drugs afkomstig waren uit Suriname. Het is niet duidelijk om hoeveel crack het ging. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Ja, zo werden het wel hele verslavende pinda's, hè, kun je wel zeggen. Ja, het was voor de douaniers geen lastige zaak om te cracken. Zo meldt de douane er met een knipoogje achteraan. Het is trouwens niet voor het eerst, hè, dat de douane nieuwe manieren ontdekt waarop drugs naar Nederland worden gesmokkeld. Vorige maand werden bijvoorbeeld bolletjes cocaïne gesmokkeld alsof het nootjes waren. En een week geleden werd een lading wierookschaaltjes doorzocht. En die bleken ook nog een dubbele bodem te hebben waar weer crack in zat, hè? Ja. Ja, de criminelen zijn heel inventief, hè. En op deze dag in 1967, een goed jaar, de zendmast Wieringermeer wordt in gebruik genomen. De waarnemend commissaris van dat moment, der koningin in Noord-Holland, De Jong, die verzoekt Lopik telefonisch de kleuren-tv-zenders te starten. Een week later zou de kleuren-tv officieel in Nederland geïntroduceerd worden. Ja, 1967. Ik kan me herinneren een verhaal van mijn vader. Die ging toen in de tijd weg om een brommer te halen. Want hij wilde wat makkelijker naar zijn werk toe. En hij kwam uiteindelijk thuis met een kleuren-tv. Ja, was een van de eerste in de straat die zo'n ding had. En ik kan me herinneren dat heel veel mensen toen in zijn straat ook keken naar die kleurenuitzendingen. Hè? Ja. Leuk is dat, hè? Goed, Voor de Wekker Wakker. Welkom, we zijn er elke dag, hè. Mede kan Voor de Wekker Wakker, apenstaartje, gmail.com. En hier is Eros Ramazzotti.

Ja, zo heel af en toe dan komt er weer een liedje uit van Sieneke. Ja, ze kan het nog wel hoor. Ik doe wat ik wil, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, en nabestaanden die de as van hun naasten willen uitstrooien in bijvoorbeeld de Efteling, die krijgen daarvoor nooit toestemming van het pretpark. Maar ja, het komt incidenteel toch voor, dat zegt het pretpark aan onder andere Omroep Brabant. Ja, zo sprak men met 6 oud-medewerkers die zeggen dat er wel eens as wordt uitgestrooid in de Droomvlucht bijvoorbeeld, of andere attracties. Ja, een van de medewerkers zegt, ik had er altijd moeite mee als er aan het eind van de dag ontdekt werd tijdens de sluitronde, of dat ik het zag op een van de camera's. Zo vertelt een ex-medewerker anoniem. De vrouw werkte tot 2022 bij het pretpark in Kaatsheuvel. Ze zegt dat de as altijd werd opgeruimd aan het einde van de dag. Dan liep een medewerker met een stofzuiger daar naartoe en vervolgens werd hij in een kliko geleegd en klaar is Kees. Zelf heeft ze dat nog nooit gedaan. Zo zegt ze, dat ging me echt te ver. Nou ja, as uitstrooien mag niet overal. In Nederland is het wel toegestaan op open zee bijvoorbeeld, of in je eigen tuin. Ja, in bossen, parken of andere openbare plekken is er toestemming nodig van de eigenaar. Nou ja, volgens de oud-medewerker van de Efteling gebeurt het heel vaak stiekem, hè? Dan wordt de urn meegenomen het park in en dan op een bepaalde plek waar de overledene een bepaalde band mee had bijvoorbeeld, daar wordt dan de as uitgestrooid op een illegale manier, want het mag officieel niet, hè? Ja, het pretpark heeft ook gezegd dat ze bezoekers niet extra gaan controleren. We gaan ervan uit dat de bezoekers respecteren dat het uitstrooien van as niet is toegestaan. Ja, ook komen er wel eens verzoeken binnen, zo zegt de Efteling, over het uitstrooien van as, maar daar wordt ook nooit toestemming voor gegeven. Voor de Wekker Wakker, ik zeg goedemorgen. Dit zijn de Guns N' Roses en November 1. En wel een van de mooiste versies, vind ik zelf.

stadion, uitverkochte concerten van deze dame. Honderden mensen die hebben ook afgelopen weekend in Parijs op een karaoke-show meegedaan die in het teken stond van de Canadese zangeres Celine Dion. Ja, haar reeks concerten, ik zei het al, is helemaal uitverkocht. En het stadsbestuur die probeert zo ook mensen zonder een kaartje tegemoet te komen. Dus dan worden er ook karaoke-shows gegeven, hè? Ja, lekker is dat. Nou, we doen een liedje van Celine Dion samen met Peebo Bryson uit The Beauty and the Beast. Ja. Luister met aandacht. Goedemorgen.

vraag me af of hij vroeger veel gepest is, deze man. Deze Jermaine, want hij heeft met zijn achternaam Stuiver. Ja, misschien zegt je dat nou niks meer, maar een stuiver, dat was vroeger 5 cent, hè. Ja, toen de Nederlandse gulden nog was, hè. Ja, Jermaine Stuiver, ik kom eraan. Ja, op deze dag trouwens in 1814, zo'n beetje rond deze tijd, is er aan boord een advocaat. En die zit aan boord van een oorlogsschip dat een fort bij de stad Baltimore bombardeert. Hij zet zijn gevoelens op papier. Die tekst kennen we nu als de Star Spangled Banner. Ja, sinds 1931 is dat het volkslied van de Verenigde Staten. En een belangrijke dag ook, zo rond deze tijd, want het typemachinelint wordt uitgevonden. Ja, tegenwoordig gebruikt niemand het meer, maar in de geschiedenis was de typemachine een waardevolle uitvinding. En in Leeuwarden in Friesland wordt de Meindert Tjulker doodgeschopt. Dat gebeurde op deze dag in 1997. Ja, Meindert Tjulker zei iets tegen een groepje jongeren dat een fiets aan het vernielen was. Ja, het groepje richtte zijn agressie op Tjulker en schopte de jongen dood. Op de dag dat Meindert Tjulker zou gaan trouwen, 19 september, wordt hij begraven. Ja, die avond om 11 uur houdt ook heel Nederland een minuut stilte in acht. De daders krijgen later lichte straffen, omdat niet duidelijk is wie de dodelijke schop heeft toegebracht. En dat allemaal dus vandaag in 1997.

zijn van die onvergetelijke liedjes, hè, uit de jaren 80 die we nooit vergeten. Nee, goed, voor de werken wakker, elke werkdag. Ja, even het nieuws nog. 150 graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten in Limburg zijn binnen de kortste keren geadopteerd. Geïnteresseerden hebben daar een tijdje op moeten wachten, want er gelden namelijk 6 jaar lang een aanmeldstop. Ja, een van de mensen zegt: het voelde echt alsof je in de rij stond voor festivaltickets. Ja, uit Heerlen bijvoorbeeld. Merel Keulen, die vertelt dat tegen de nieuwszender in Limburg. Ja, ze wilde dolgraag een graf adopteren. Daarvoor had ze zelfs kennissen opgetrommeld die haar hielpen bij het verversen van de website om door de online wachtrij heen te komen. Ja, ze wilde koste wat kost een graf adopteren. Nou ja, de graven die kwamen dus beschikbaar en na 20 minuten kreeg ze een bevestiging binnen dat het gelukt was. Ja, in Margraten. Op de begraafplaats en op de muur der vermisten in Margraten worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, deze dame die wilde graag de zorg voor een graf op zich nemen, omdat ze de begraafplaats als kind al bezocht, hè? Ja. En een 76-jarige surfer, ja, je hoort het goed, 76 jaar, is afgelopen zaterdag overleden op de zee bij Noordwijk. Het lichaam werd in de zee gevonden door een helikopter. Het is niet bekend hoe de man om het leven is gekomen. De politie heeft een melding gekregen. Op het strand werd een aantal van zijn spullen gevonden. Er werd zowel op zee als op het strand gezocht naar de man. Ja, een politiehelikopter en de kustwacht die hebben vanuit de lucht meegeholpen om te zoeken. En zo werd er een persoon in zee gesignaleerd. En het was dus een surfer van 76 jaar. Ja, hoe houdt hij je hoofd om op die leeftijd nog de zee op te gaan? Een surfplankje, hè? Maar goed, dat eventjes terzijde. En op deze dag in 1971, de actie Geef Gezondheid voor Memisa is op tv. In het verleden, Willem Duis die presenteert vanuit de Doelen in Rotterdam de uitzending op het Eerste Net. In de uitzending wordt veel geld opgehaald. 13.398.000 gulden. Ja, en dat is allemaal bedoeld voor medische hulp in ontwikkelingslanden. En er is ook een live optreden van onder andere Rod McQueen. Ja, en die kennen we nog wel, hè. Het was toen dit liedje in 1971 wat hij deed op dat Foundraising Festival.

Altijd op zoek naar nieuwe muziek. Je hoorde voor moe bij Voor de Wekker Wakker. En always, ja, rond deze datum zo'n beetje vorig jaar. Toen overleed Gerard Cox. Hij was cabaretier, zanger, acteur. Begon in de jaren 60 met cabaret en toneelvoorstellingen. Ja, hij werkte onder andere samen met Frans Halsema. In 1973 had hij een grote hit met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Maar ja, veel tv-kijkers die kennen Cox natuurlijk van Toen was geluk heel gewoon. En die trok miljoenen kijkers. Ja, hij schreef mee ook aan de serie en speelde met zijn ex Joke Bruis een Rotterdams echtpaar. Maar ja, zijn grote hit natuurlijk van toen, 1973 zei ik. Hè? Ja. Dat was deze.

0: 2000 natuurlijk elk jaar. En ook in andere hitlijsten komt hij elke keer weer voor, hè? Billy Joel voor Intimi en Piano Man. Ja, goed. Dit was voor de wekker wakker. Ik hoop dat je een leuke dag beleeft. En wat mij betreft, tot morgen.
1: Hey, wat is

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Een keer op Kaske, dan kunnen we beginnen.
3: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special.
4: Are we on the air?
5: Yes, you are.
6: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
7: Memory. We play your favorites.

0: luistert naar Harry Tijger.
1: Allee, we zijn weer vertrokken voor deze 37e aflevering dit jaar van deze favoriete muziekcollectie. En zeer goeiedag, beste luisteraars. Heel fijn dat u er terug bij bent. En welkom bij jullie vaste date en muziekpiek hier elke week op dit uur bij uw lievelingsradio. Mijn naam is Harry Tijger en de komende 60 minuten ben ik jullie presentator, DJ en platenruiter van deze zeer gevarieerde muzikale zomerse cocktail. Met informatie over de gedraaide muziek en ook wel eens een keertje andere opstekertjes. En dat doen we met onze gebruikelijke ingrediënten van de internationale, nationale en Vlaamse artiesten. We hebben het vandaag, of we draaien vandaag muziek speciaal voor jullie uit alle lagen, tijden en genres van de muziekgeschiedenis. En vandaag mocht de King of Soul ook wel eens de maestro genoemd Barry Eugene Carter alias Barry White hier de spits afbijten met de song Don't Make Me Wait Too Long uit 1976.

Deze of dit nummer vinden we terug op de langspeler Is This What You Want? Barry White overleed precies 22 jaar geleden op 12 september 2003 en hij werd maar amper 59. Barry die werd op de voet gevolgd door een artiest met wel een heel speciaal origineel stemgeluid. De Britse zanger en liedjeschrijver Michael David Rosenberg, alias Passenger, met het nummer getrokken uit zijn album van 2025, dat de titel meekreeg Young as the Morning, Old as the Sea. En eruit haalden we Somebody's Love. Het leven kan soms hard zijn en dat valt voor sommigen onder ons zeker niet te ontkennen. En zeker ook niet door die hoge energieprijzen en de ongeziene benzine- en stookolieprijzen. En dat André Hazes een der grootste Nederlandstalige vertolkers is van het Nederlandstalige levenslied, wel, dat staat zo vast als een paal boven water. En we horen André hier zo dadelijk met het nummer, het aangrijpende nummer, Kleine Jongen.

0: Ja, ja, dit jaar op 16 augustus herdachten we het overlijden 49 jaar geleden. In 1977 was dat van Aaron Elvis Presley. Hij overleed ten gevolge van overmatig gebruik van geneesmiddelen. En hij werd amper 42. Uit onze platenbak van 1961 draaide we zo net de song Marie's the Name of His Latest Flame. Een nummer geschreven door Doug Poeman en Mort Schumann. De song werd ook in 1961 gezongen door Del Shannon op de langspeelplaat Runaway with Del Shannon. En in augustus datzelfde jaar nam de King de song herop. En deze keer voorzien wel van een zeer typerende Bo Diddley beat. De liefhebbers van de popcorn, al die muziek, die gaan we nu, zoals we dat trouwens elke week doen, terug even verwennen met de song Whatever I Lay My Head, That's My Home, van de Amerikaanse rhythm- en blueszanger, liedjeschrijver, producer en Motown-legende Marvin Gaye. En dit is een 45-toera-opname op het Temple Mountain platenlabel. Marvin die overleed op 1 februari 1981.
1: Popcorn Oldies, right here. Right

Uit 1967 hoorden we zo net het Amerikaanse Motown Dames Soul Trio, The Supremes, bestaande uit Florence Ballard, Diana Ross en Mary Wilson. Met het nummer Love Is Here and Now You're Going. Dat werd geschreven door het gerenommeerde liedjesschrijvers trio Holland Dozier en Holland van de Motown Stal. En mocht u er pas bij komen, luisteraars, dan wil ik u van harte welkom heten in deze favoriete muziekcollectie. En suggesties, verzoekjes, die kan je kwijt via een privéberichtje op mijn Facebookpagina. En dat is DJ Harry Tiger.

Uit 1968 waren dit op het Atlantic platenlabel. Swingende soulgeluiden van de Amerikaanse soulzanger Arthur Lee Conley, alias Arthur Conley, met de song Ha Ha Ha. Zijn eerste plaatopname kwam er in 1959 samen met de formatie The Cornet. En zijn grote hit was Sweet Soul Music, dat hij in 1967 schreef. Zijn grote hit Sweet Soul Music schreef hij samen met zijn grote voorbeeld en leermeester Otis Redding. De song werd de nummer 2 notering, hitnotering in de Billboard Hot 100. Conley overleed op 57-jarige leeftijd op 17 november 2003 in het Nederlandse Ruurlo. En dat was meteen ook zijn laatste verblijfplaats. En net voor Conley draaiden we een 45-toeren opname van onze eigen Salvatore Adamo uit onze platenbak van 1965, opgenomen op het EMI La Voce del Patroni platenlabel. Met het nummer Non mi tenere il broncio, de Italiaanse vertaling van Mes mains sur théâtre. En Adamo die mag bij leven en welzijn op 1 november dit jaar 83 kaarsjes uitblazen. En dan is het nu tijd voor iets heel wat anders. De Amerikaanse rockband Survival. En die zijn vooral bekend van hun hits van de filmreeks Rocky met Sylvester Stallone, weet je nog wel. En we horen hier zo dadelijk uit 1982 het nummer The Eye of the Tiger.

0: Een Pommery Dijs die ging al 2 maal met de zomerhit gaan lopen. Met de zomerhit trofee. En de Like Star, de Like Me Star begon er heel jong aan toe. Met de, toen ze meespeelde in musicals en muziekshows. Haar grote doorbraak was in 2019 als Caro in de reeks Like Me. Pommelien die wordt dit jaar of die werd op dit jaar op 4 april 25.
1: Radio Groot Haaldert, de radio die het doet.
2: Hey, Groot Haalders
3: en heren.
4: U luistert naar Harry Tijger. Inderdaad.

een 45 toeren opname op het Reprise platenlabel van 1965, wat dit zo even, van de Amerikaanse zanger-gitarist, acteur van Mexicaanse afkomst, Trinidad Lopez de Turt, alias Trini Lopez, met de song What Have I Got of My Own. Trini overleed op 20 augustus 2020. En dat ten gevolge van dat rare coronavirus. Hij werd 83 jaar en we draaiden deze plaat hier speciaal voor Jimmy. En hij verblijft soms wel een keertje aan onze Belgische kust en ook wel in Pattaya in Thailand. Want dit is zijn lievelingsplaat en ik weet het zeker. Jimmy is een dag die kan helemaal niet meer stuk vandaag. En net voor Trini Lopez dat de Britse zanger Chris Andrews met zijn wereldhit uit 1965, de song Yesterday Man, een 45 toerenrealisatie op het Vogue platenlabel. Andrews schreef in de periode tussen 1963 en 1965 vele verschillende liedjes voor vele verschillende artiesten, onder andere ook voor Sandy Shaw. En die luisteraars met tot ietsje meer cijfers op die levensteller, die gaan we zoals we dat elke week doen, terug even verwennen. Want het is weer om tijd voor ons vertrouwde vaste wekelijkse item, de tijd van toen. En vandaag, beste luisteraars, neem ik jullie mee terug in de tijd naar het jaar 1967 met een Vlaams vergeten pareltje van de zingende Oudenaarse bakkerszoon. Jean-Pierre de Timmerman, die we beter kennen onder zijn artiestennaam als Ronnie Timmer. En hij brengt ons tot dadelijk het liedje De Ranke Roos. Een nummer dat Ronnie opnam in 1967. En toen was hij 25. Het nummer werd geschreven en was een productie van Al van Dam. Het werd uitgegeven op het Decca platenlabel. En op 23 april laatstleden mocht Jean-Pierre 84 kaarsjes uitblazen. En zijn naam zal ongetwijfeld eeuwig verbonden blijven aan het Vlaamse lied. Als ook zijn naam zal eeuwig verbonden blijven met dit nummer.

0: luistert naar Harry Tijger.
1: En deze 37e aflevering van dit programma zit er weer een keertje op, vrienden, in 2026. Het is alweer een feit, we gaan hier plaats moeten maken voor de andere collega's. En ook de plaat gaan poetsen, want het uurwerk zegt me dat het voor mij ver tijd is om afscheid van jullie te nemen. Bedankt voor het luisteren, heel tof en fijn dat u er allemaal terug bij waren daar. En maak er alvast nog een gezellige week van. En veel plezier met wat je nog gaat doen deze week. En voor straks ook nog heel veel luistergenot met de komende radiocollega's en hun programma's hier bij jullie lievelingsradio. En u weet het, hier zit je goed, hè? Bij Leven en Welzijn ben ik er heel graag terug bij volgende week. Zelfde tijdstip en dit voor een nieuwe editie van deze favoriete muziekcollectie. Hou het gezond voor uzelf en uw medewens en blijf zeker luisteren naar deze fantastische, formidabele radio. Want er komt nog heel veel op jullie gehoor af. Graag tot volgende week en probeer alvast heel veel te genieten. Carpe diem. Bye bye.

Good morning Sunday met Simone. Ja, we zijn er weer. Voor je het weet is het alweer zondag. De weken vliegen voorbij. En ik zou zeggen welkom en leuk dat jij er weer bij bent op jouw daverende, dansbare zondagochtend. Also, to my listeners all over the world, so nice you are listening to my show on this Sunday morning. I have a nice playlist for you, so let's start. We trapten deze ochtend af met Modjo. En dat was een Frans house act en actief van 1988.

Ja, dat was een nummer van Brenda Russell, een Amerikaanse zangeres, So Good, So Right. En zij is afkomstig uit Amerika en haar genre is jazz, pop en R&B. En George Benson die begon eigenlijk al op 8-jarige leeftijd, was hij al aan het zingen in nachtclubs. En in 1954 nam hij zijn eerste LP op en dit nummer is uitgebracht in 1985 bij Warner Records. We gaan naar de Casey and the Sunshine Band en die heeft ook diverse tracks uitgebracht. En jij gaat luisteren naar Shake, Shake, Shake.

Rob en de Eagles met Hotel California. Een van de meest bekende liedjes van hun. Dus we gingen niet zo heel ver terug naar 1976. En de track ervoor van Casey and the Sunshine Band, Shake, Shake, Shake. Dat was niet het origineel, maar een speciale uitvoering. We gaan naar het volgende vaste item. Als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En leuk dat je er ook vandaag weer bij bent. We gaan naar het discoblok. En dat bestaat ook weer uit twee tracks. De eerste is er een van Laura Branigan, Self Control. Niet het origineel, maar het Moreno J remix. En die duurt wat lang, dus misschien gaan we hem iets inkorten. En daarna komt een ander discoblok. En dat wordt een Italo. Dus ik laat je nog eventjes in het ongewisse.

0: In the Middle of the Night. Ja, dat was een track. Nou, in 2012 begon eigenlijk de pure Italo-disco. En toen is onder andere Martin Blix gestart met het creëren van een band, Italof. En sinds die tijd hebben zij wereldwijd de hele wereld veroverd. Vooral in Mexico. Met miljoenen streams. En Martin Blix is na vele interviews zelfs uitgenodigd om een speciale show te geven in de iconische Burkhan Club in Berlijn. En in de afgelopen jaren hebben ze veel getoerd. In vooral Mexico, de USA en Europa. En daarvoor hoorde je Self-Control. En het doet me een beetje denken aan de oude tijd. Dat we op vakantie gingen in Loretta Mar. En dan ging je eigenlijk iedere avond ging je uit. Ik weet niet, Wim, of jij dat ook een beetje herkent. Dat je, als je dat lied hoort, dat je een beetje terug gaat in de tijd naar de discotheken in Loret.
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Iedere avond stappen. Ja. Ja. En had je van zo'n kort spijkerbroekje aan met van die cowboylaarzen.
1: Oh ja, ja.
0: En dan ging je door tot vroeg in de ochtend. En toen het al licht werd, kwam je naar buiten. En dan ging je maar brood en kaas halen. En dan ging je op het strand maar verder. Verder met feesten.
1: Ja,
0: maar een leuke tijd. Maar als je dit lied hoort, denk ik meteen dus aan die tijd. Oké, we gaan verder naar een andere track weer. Double Cross. Een speciale remix van Bobby G. Gutadaro. Het is een nummer van First Choice. Een invloedrijke disco en remix. En die uitvoering is dus van hem. De disco DJ en remix uit New York van de jaren 70. Hier is First Choice met Double Cross. Een speciale uitvoering. We'll

Ja mensen, dat was speciaal voor de luisteraar in Italië. Ja, ik heb ook mensen in Italië die luisteren. En speciaal voor hen heb ik dus een track van Eros Ramazzotti, Costas de la Vida. En naast zingen doet hij ook nog andere dingen. Hij is namelijk tekstschrijver, componist en muziekproducer. En een van de internationaal bestverkopende artiesten uit Italië. En dit nummer kwam uit 1993. Dus ja, voor ieder wat wils. Als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Weer terug van vakantie. Dus het even is weer even wennen hier achter de microfoon. We gaan naar de Tune of the Week. Een vast item in dit programma. En meestal kies ik voor een dance of een Italo. Vandaag wordt het dance een track van een Britse DJ en producer genaamd Tom Marshall. En zijn artiestennaam is afgekort Marsh. En staat vooral bekend om zijn warme, emotioneel geladen geluid binnen de melodische house scene. Hier is de Tune of the Week, Marsh en Volen Sentier met het nummer A Sensation.

Ja, dat was een heerlijke tune of the week. Mars samen met Vol en Sentier. En over Mars heb ik al iets verteld. En Vol en Sentier is een sfeervol en mystiek deep house project. En die duo is zelfs, jawel, verschenen op het toonaangevende dance event, namelijk Tomorrowland. Oké, dat was de tune of the week. Ik hoorde eindtune, dus dat wil zeggen dat we er alweer doorheen zijn. Dus, nou mensen, ik hoop dat je genoten hebt en... Ik hoop natuurlijk dat je er volgende week ook weer bij bent. Ik wens je een hele fijne zondag. En ik zou zeggen, maak er weer iets moois van. Listeners all over the world, thank you for listening to my show on this Sunday morning. I hope you will like the music. And I hope you will next week listen again to Good Morning Sunday with Simone. Ik wil Wim ook bedanken voor de techniek weer. En ik hoor graag dat je er volgende week ook weer bij bent. En ja, we gaan eruit. We hebben nog wat tijd over natuurlijk. Dus we gaan eruit met een nummer. Van Tavares, The Ghost of Love. En nou ja, als we nog wat tijd over hebben, dan gaan we er nog wat muziek in gooien. En Tavares is een Amerikaanse soul R&B groep. En bekend uit de jaren 70 en 80 met hits als Heaven Must Be Missing an Angel. En het nummer wat je nu zo gaat luisteren, dit nummer is wat minder bekend. Dus heb ik deze op de playlist van vandaag gezet. En nou ja, ik zou zeggen mensen, heel graag tot volgende week. Ik zeg ciao, bye, adios.

echte authentieke country muziek. Onvervoersbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anna. En wij maken hier plaats voor andere deuntjes en

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: 8 uur per dag, 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.
4: Patrick heeft de zaak.

Zo inderdaad, eventjes de koptelefoon iets stiller zetten, want het is zondagmiddag natuurlijk. Hè. Ja, hey, van harte welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van Lunchbreak. We gaan er weer een lekker uurtje tegenaan natuurlijk hier met jullie allen samen. En we vinden het heel gezellig dat je er weer bij bent natuurlijk hier deze zondag op jouw fantastische radiostation. We begonnen met het nummer van Trio Rio, New York, Rio, Tokyo, ja inderdaad wel. Hè. En dat vinden we allemaal natuurlijk heel magic. Hier is Pilot. Als je aan tafel gaat, smakelijk eten. Als je aan de barbecue bent, wel geniet ervan. En vergeet natuurlijk niet je vleesjes om te draaien, want anders zijn ze aangebakken. Hier is Pilot.

Inderdaad, een van hun hele grote hits natuurlijk. En dat was er eentje uit 1973. Pilot en oh, oh, oh, oh, het is magic, ja. Wat kan je er anders van zeggen? Het is zondag, hè? Het is weekend. Lekker genieten, zou ik zeggen, want je weekend. Want misschien moet je morgen wel weer voor de eerste dag aan de slag natuurlijk, hè. Nog zondag en hier is Toto. En hier zijn ze met Rosanna.

maar ja, inderdaad, wat hebben we kunnen genieten deze zomer, hè? Van de zon, de zee, strand en dergelijke meer. Ja, en ook de ijsjes natuurlijk, hè? Want die zijn in de opmars, heb ik laten vertellen. Zo, een hele bijzondere goede zondagmiddag. Dat was Lisa Louise. En dit allemaal met haar zon, zee, strand en dergelijke meer. Goed, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Het is zondag. Hier is Natalie Cole. En een hele andere song hier deze. En hier is ze met haar Pink Cadillac. En als je danst, wel, doe het dan eventjes met deze song mee. Want het is wel een hele lekkere song om op te dansen. Goedemiddag.

Prachtig natuurlijk, hè? Zeker deze van Soul to Soul en dit al met gaan Back to Life, Back to Reality. Ja, misschien vanaf het weekend wel, hè? Ja, weet maar nooit. Hè. Vanaf maandag weer terug naar het werk. Weer terug, ja, kansen dat je weer krijgt natuurlijk, want het is een nieuwe week. Dus ik zou zeggen, neem ze met het beide handen aan, zou ik zeggen. Ja, dat was dus Soul to Soul en Back to Reality, Back to Life. En dit is het laatste nieuwe van Bruno Mars natuurlijk. Hier is hij met zijn On My Soul.

zijn er altijd nieuwe van Bruno Mars. Zou je weer denken dat we in de jaren 80 zitten natuurlijk. Maar helemaal niet. Nee, helemaal niet. Heel prachtig nummer trouwens. All My Soul staat heel hoog in de hitlijsten. Genoteerd natuurlijk deze zomer. En hij is ook weer op tour natuurlijk in Amerika. Nog steeds, ja, inderdaad nog steeds. Tijd geworden voor Exile op jouw zondag. En als het je verjaardag is wel, ik zou zeggen van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hè. Geniet van je dag, want je verjaart maar één keer per jaar natuurlijk. Hier is Exile en I Wanna Kiss You All Over.

Inderdaad, want laten we ze graag gaan tot aan het haartje van het plaatje spelen natuurlijk. Hè. Muziek van Exile uit 1984. En dat allemaal met hun Kiss You All Over. Ja, met je verjaardag. Hè. Eventjes een kusje hier, kusje daar. Kusje overal. Hier is Sidney Youngblood en Sit and Wait. Kan je natuurlijk ook doen, hè.

Dat is toch wel allemaal wat we naartoe werken natuurlijk. En Shout to the Top. De Amerikaanse release versie van niemand meer en niemand minder dan de Style Council natuurlijk hier op jouw zondagmiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. In ieder geval, je luistert naar de lunchbreak. De lunchbreak die is hier op jouw fantastische radiostation. Van zondag tot en met vrijdagmiddag natuurlijk. Totdat het weer weekend is, ja. En dat alles met 6 hangenminuutjes. Helemaal gratis en voor niets natuurlijk. Zoals je weet en zoals je gewoon bent natuurlijk van de lunchbreak. Hier is Peter Frampton en Jumping Jack Flash.

Inderdaad, ze noemde haar soms wel eens de Queen of Pop natuurlijk. Hè? Aretha Franklin samen met George Michael. Een hele grote hit natuurlijk in de jaren 80. En dit allemaal met zijn I Knew You Were Waiting For Me. Wel, dat was wel heel vriendelijk natuurlijk. Hè? Als je nu aan het wachten was tot de lunchbreak begon hier op jouw fantastische radiostation. Want je weet het, die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zeker weten, hier is Roxette, Dressed For Success.

En daarna de lekkere van Roxette. Ja, het jaar 80 en dit allemaal het Dressed for Success. Ja, als je nog moet solliciteren deze week, wel zie dan dat je lekker en mooi gekleed bent natuurlijk voor je sollicitatie. Dat je de job te pakken krijgt van je leven, je weet maar nooit, hè. Hier is Umberto Tozzi en Raf en dit allemaal met hun Gente di Mare.

dat is vooral het uur van Italia Gode. En natuurlijk ook van de zee, natuurlijk Gente di Mare. Muziek van Umberto Tozzi. En dit allemaal samen met zijn beste vriend Raf natuurlijk. En dat allemaal hier op jouw zondagse lunchbreak. In West-Vlaams beginnen spreken, zou ik zeggen. Nee, inderdaad niet. Mooi Nederlands is ook al goed genoeg en moeilijk te begrijpen. Goed, dit was dus Umberto Tozzi en Gente di Mare. Hier is David Lee Roth met een gezellig liedje. En dan Just a Gigolo.

Zo inderdaad, de zondagse lunchbreak die zit er weer helemaal op horen vandaag. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen ben ik er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk. Hier op jouw fantastische radiostation. In ieder geval hartelijk bedankt om te luisteren. En maak er nog een mooie zondag van, zou ik zeggen. En als je nog aan het eten bent, wel smakelijk eten. Laat het je smaken. Het is tenslotte zondag voor iets natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Ik neem afscheid van jullie met The Doors en Love Her Medley. Tot morgen. Bye bye.

0: Lancering! Nu de Belgische top 20.
1: Iedere week de hits van bij ons met
2: Peter Babbelaar. Alleen mega monsterhits. Tycoon.
3: Hey, een hele goede zondag en welkom in onze Belgische top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste de Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zetel ligt of gezellig aan het brunchen bent, wij zorgen gewoon voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 37. We hebben weer een heerlijke mix deze week. Er zijn twee nieuwe binnenkomers, dus volgende nummers ga je niet meer gaan terughoren. Is Kato met 1, 2, 3, 4 en heeft het amper twee weken uitgehouden. En ook de Romeo's met Ik zag jou maar even heeft het 15 weken uitgehouden. We hebben 10 stijgers en 8 dalers die deze week weer plaats moeten prijsgeven. Het is dus voor sommigen weer een bloedbad geworden deze week. En ook deze week is de hele top 3 weer door elkaar geschud. En hebben we weer een nieuwe nummer 1. Wie het is gaan we natuurlijk nog niet verklappen, maar je zal het spoedig te weten komen. En vooral, er is geen enkele artiest op dezelfde plaats blijven hangen van vorige week. Is ook de eerste keer. Blijf dus zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens over kunnen staan dan je denkt. Ik ben Peters en het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. En we gaan er meteen aan beginnen, want tot 20 vinden we ons Judith gaat 6 plaatsen achteruit. En dat in de 11e week. I'd love to be in love.
4: Nummer 20.

0: Jackson, maar hoe het komt, ik zal het niet weten. Op 18 hebben we onze eerste nieuw komen, trouwens een re-entry. Het is Bart Gael die terug binnenkomt met Zot Verliefd. En dat in zijn 12e week.
1: Nieuw. De Belgische top 20.
2: Nummer 18.

Sjake, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot steen dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Ze gaan er eentje de goede richting uit. Komen ze op 17 en dat in de 8e week. Viertakt en een schat van een punt. Gaan we zeker niet vergeten. En de volgende die dondert 8 plaatsen naar beneden. Dat in de 15e week komt ze op 16. Ik heb het over Camille. En nu dat je weg bent.
1: Nummer 16.

0: In de Belgische top 20.
1: Geen gezeur.
0: Alleen de crème de la crème van het moment.
1: Keer op keer.
0: De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische top 20. En het

0: Oh ja. En onze volgende gaat drie plaatsen de goede richting uit. Komt zo 14 en 8e week. Ik heb het over Aaron. En vergeet nooit waar je vandaan komt. Dat gaan we zeker niet vergeten.
1: Nummer 14.

en gaat het deze week 3 plaatsen de goede richting uit. Komt op 13 in de 13e week. Niels de Stadsbadder en alles staat gewoon in vuur en vlammen. En tot al vinden we natuurlijk ons Sammeke Goris. Hij gaat er ook eentje op vooruit. En dat in de 11e week. En hij zegt nog steeds van die

0: het is zo een van die verrassingen van deze week in de week 37. Loro Tesoro gaat de vier plaatsen de goede richting uit. Komt zo op half. En dat in de negende week. Met die plastic paradise. En terwijl wij geen plastic meer mogen gebruiken. En op dit onze overste nieuwkomer deze week. Het is voor Bart Peters. En hey, we zijn ermee bezig.
1: Nieuw. De Belgische top 20.
2: Nummer 10.

0: Go!
1: Jij gaat hier dadelijk wat meemaken.
2: Het is niet waar, hè. Het is niet mogelijk.
3: Een exotische vrucht van over het water.
4: Dit is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
5: Nummer 9.

0: Ja, het is zo'n beetje de week van de verrassingen. Deze gaat er twee op vooruit. Komt op nummer 9 in de 13e week. Lost Frequencies and the Live It All. Je zou zeggen, die gaat verdwijnen, maar dat is dan niet waar. En op 8 vinden we onze berg. Gaat er twee op achteruit en in de 14e week. En ja, yesterday, today, of better tomorrow.
1: Nummer 8.

0: 7.
1: Dit is de Belgische Top 20.
2: Het ultieme hitoverzicht.
3: De grootste hits van nu.
2: Met Peter Babbelaar.
0: Nummer 7.

0: Hij gaat er deze week 3 plaatsen op achteruit. Komt op nummer 7 in de 19e week. DJ Licious en Milo met All We Forever Young. En wie gaat ervan profiteren? Inderdaad, deze bazaar, want die gaat 3 de goede richting uit. Komt op 6 in de 6e week en ooit komt er een dag.
1: Nummer 6.

0: Voilà, ze gaan de tweede goede richting uit. Kom zo vijf in de dertiende week. K3 en hey, die zomer van Oh Ja Lele. Ik ga hem ook nooit vergeten. En de volgende gaat er ook een tweede goede... Nee, gaat er eentje op achteraan. Komt zo op een 4 en dat in de 29ste week. Je hebt er wat Maxime en Babette en oeh, dan ook...
1: Nummer 4.

0: Dit zijn de hits van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 3.

Hij komt er op 3 binnen deze week. Komt op 3 in de 12e week. Basera en All Because of You. Heeft het al die weken geprobeerd en nu is het eigenlijk gelukt. En onze volgende gaat er eentje naar omlaag. Dus onze ex nummer 1, Aaron Blommaert en Zoa Levi. Met

0: brengen tegenwoordig veel op die tranen van goud, want ja, de goudprijs is enorm gestegen. En van mij heb je nog één zak te goed.
1: De Belgische top 20.
2: De top in een notendop. Dit is een
0: overzicht. Voilà, ons volledig overzicht voor week 37. Op 20 gedaald Judith met I'd Love to Be in Love. En op 19 ook gedaald Milk Inc. met Medicine. Op 18 entry die binnengekomen Barkel met Zot Verliefd. En op 17 gestegen Viertak met Schat van een Vent. Op 16 gedaald Camille Nu Dat Je Weg Bent. En op 15 ook gedaald Gert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Op 14 gestegen Aaron met Vergeet Nooit Waar Je Vandaan Komt. En ook op 13 gestegen Niels de Stadsbadder met Vuur en Vlam. Op 12 ook gestegen Sam Goris met die fameuze Rak. En op 11 ook gestegen Laura Tesoro met de Plastic Paradise. Onze hoogste nieuwkomer was deze week op 10 voor Bart Peters. We zijn ermee bezig. En op 9 ook gestegen Lost Frequencies, Live It All. Op 8 gedaald Barre, Yesterday, Today, Tomorrow. En op 7 ook gedaald DJ-licious en Milo met Forever Young. Op 6 gestegen Bazaar, Ooit Komt Er Een Dag. Ook gestegen op 5 K3 met Hey, Die Zomer van Oja Lele. Op 4 gedaald Maxime en Babette met Oe Dan Ook. En op 3 dan weer gestegen Bacera met All Because of You. Op 2 gedaald onze ex nummer 1 Aaron Blommers met Zoa Levi en de Tranen van Goud. Dat wil dus zeggen dat ze weer Aasje overgespeeld hebben. Meteor staat op 1 in de 14e week. En dat voor zijn totaal 6 weken staat hij op het oosterschavotje. Ziezo, dit was weer onze Belgische top voor deze week. Week 37. Zeg bedankt voor het luisteren. Wil je weten wat jouw favoriete artiest volgende week doet? Gewoon afstemmen op jouw favoriete radio.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
3: Dames en heren, bij leven en welzijn. Tot over 8 dagen. Doei, doei, doei. Tot ziens.
1: De Belgische top 20.
4: Nummer 1.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
4: Hitland 2.0.
3: Laat op dit uur de hits over de heen komen. Hitland.

En dat was Bente en Parachute. Het is weer weekend op je radio, want behalve Bente, straks de tweede single van Adema. En er is muziek van Alan Golding, Helene Fischer, Hartwell en James Blunt. En er is muziek van OG Maat. Ook het belangrijkste nieuws van de afgelopen week komt voorbij. En nu...

0: Het muzikale stemgeluid van Keane overigens, maar de grote successen komen uit lang vervlogen tijden, maar dan natuurlijk wel uit de Zero's. En er is muziek van Afro Bros, Asje en Adela. En vooraan is dat single nummer 2. Dat single nummer 1 staat in de Nederlandse hitlijsten.
1: Hitland 2.0.

0: zometeen single nummer 2 van Fresh, Charlotte en Mark Overmars moet stoppen bij Royal Antwerp en dat wegens gezondheidsredenen. Maar Dick Advocaat daarentegen, die tekent bij. Dus dat is mooi. En er is een derde single van Alan Golding.
1: Dendert uit je speakers.

0: Oké, het is officieel zomer nog in Nederland, maar deze week was er een heleboel regen en een heel klein beetje zomerse zon. Dan is er muziek van straks Helene Fischer, James Blunt, maar nu eerst Hardwell.
1: De radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

0: James Blunt, Under the Weight of It All. Zometeen muziek van Cutna van Kasabian. Er was Champions League deze week. Feyenoord moest afreizen naar Spanje in Barcelona. Maar iedereen wist dat het ging gebeuren. En het gebeurde ook. Ze verloren met 5-1. En dan is er nu muziek van L.P.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

0: Radnuf. Zometeen. Muziek van LP. Lost Frequency. En heel veel mensen gebruiken AI en zelfs Rob Jette gebruikt het. Ja, als zelfs Rob Jette het gebruikt, als premier van Nederland zijnde, ja, dan blijven er weinig mensen over die het niet gaan gebruiken. En nu nog muziek van Maupie.
1: Dendert uit je speakers.

0: Ja, zo'n uur gaat heel snel voorbij. Dit weekend. Dus ik zeg tot zometeen in uur 2.
1: Goedemiddag. É tudo que eu preciso.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
3: Hitland 2.0.
2: Laat ook dit uur de hits over.

0: en welkom in uw tweede Fine Michel. Zometeen nog muziek van Numidia samen met de John West, een singeltje dat overigens vorige week uitkwam. En zometeen muziek van LPN. De spaarders kunnen geld verdienen, want de rente gaat omhoog. En er is muziek van Vrouwtje.
1: Engeland, dendert uit je speakers.

Noinian, John West en het mooie Habibi. Vorige week kwam het uit. Zometeen muziek, single nummer 1 van 14. Er zit een heel oud stempeltje van lang, lang geleden. En er is trouwens ook nog muziek van Yves Berendsen. En er was Champions League op een hele rare dag, namelijk donderdag. PSV ontving Shakhtar Donetsk in eigen huis. En het werd een gelijkspel. En daar moet PSV het maar mee doen. En het is Ilse de Lange, So Incredible. Ik weet wel, het is een liedje van heel wat jaren geleden. Maar fans op TikTok vinden het geweldig. En dus stond het deze week in de tipparade. Hitler. 2.0.

0: tonight.
1: Twee singles hebben ze gehad en alle twee waren zeer succesvol. We Are Young van. Maar voor André Hazes is het niet zo van, want alle optredens zijn afgezegd. Want volgens de artsen moet hij zijn stem sparen. Wanneer hij zijn optredens weer gaat hervatten, dat is nog niet bekend. En daarom nu André Hazes.
2: Hitler. 2.0.
3: Breedje!
4: Hey Mart, deze is

0: En zometeen nog muziek van Murda en Douwe Bob. En deze woensdag staakt het OV de hele 24 uur. Ik ben heel benieuwd of er nog meer stakingen komen. Oh ja, derde single voor Mavis Dio.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 3.0. Mohammed K.

0: En de trainer van Fenerbahçe is opgestapt. Dan zou je zeggen, dat gebeurt vaak in de club. Maar zijn spelers wisten van niks en dan moesten het horen via de pers. En de voorzitter heeft gezegd, ik accepteer het niet. Dus wordt vervolgd. En nu muziek van Tiny Tempa.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

0: Dinsdag is Prinsjesdag. Woensdag en donderdag zijn de politieke debatten. En na aanstaand weekend is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan, er is nog muziek van Merel.
1: Nederland dendert uit je speakers.
2: Hey meiden, dit is MDM Merel. Neem maar een likje van mij. Ik ben je natural high.

Hoi, hoi, hoi, hoi. Ja, welkom bij een nieuwe hitladder met de muziek uit alle tijden. We begonnen met Bobby Brown met Two Can Play That Games of Love. En wij zijn al lekker met z'n tweetjes, nietwaar, hè? Dit komt uit de Kids from Fame, Dogs in the Yard.

0: Best een leuke plaats, toch? Like Dogs in the Yard uit Fame.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag, zodat je gelukkig leven mag.
0: Het citaat van de dag komt van Henry Frederick Emil. A man who has no inner life is a slave of his surroundings. Ja, die is gewoon binnen, hè. Door de

0: Man at Work en Down Under. Laat je onderdompelen in de muziek aan van alle tijden bij deze fantastische radio en de hitladder. Tijd om mee te zingen uit volle borst
1: met
0: de Nederlandstalige meezinger van de week.
1: Oh, gezellig.
0: Oh, dat is iets voor jou, Truus, met je dekuppie. De meezinger van de week heb ik lang niet meer gehoord.

Een beetje van de dit en een beetje van de dat. Een beetje van de zus en een beetje van de zo. Een beetje uit de 60, een beetje uit de 70, 80, 90's en millies. Heerlijk toch, muziek bij de Hitlander. In the mood for singing, wel ja. Maar misschien ook wel een beetje in the mood for dancing. Met deze plaat hoef je zelfs niet in de mood te zijn. Je komt er gewoon in. Met deze heerlijke plaat van The Nolans. Oh yeah. I'm in the mood for dancing.

In the mood for dancing en daarmee blijven we een beetje plakken. Als een vlieg op een beenhesp in de jaren 80. Ja, wie in dit verhaal de beenhesp is en de vlieg, mag ik zelf uitmaken. Meatloaf zal wel de beenhesp zijn. Alleen al

0: terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Ja, de gouden groenplaat van de week.
2: De gouden groenplaat van deze week is helemaal niet zo oud. Komt uit 1991. Lenny Kravitz was ook geen nummer 1 hit. Net niet in de States. Tweede positie. Maar toch een hele mooie plaat. It ain't over until it's over. Heerlijk de 90s.

0: It's over, until it's over. En met de liefde is het misschien wel nooit echt helemaal over. Wie zal het zeggen? In elk geval, we hebben een soepje in de blender gestoken. Met heerlijk veel liefde. De Love Hitpad Hitmix. Ja, dat is een hele leuke.
1: Ladies and gentlemen, without no doubt.

0: lekker, lekker. Mooie vrouwen. Ideaal, denk ik, dan zo om naar te luisteren voor je aan een of andere wielerwedstrijd moet meedoen. Ploegstaart, zesde metaal.
1: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegstaart weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna het al afgescoren, net over het stuur.

0: was de betaal met een eerbetoon aan Frank van den Broeke, overleden wielrenner in 2011, kwam uit het dorpje en geen houden trouwens. Ploegsteert.
1: Tijd voor country muziek uit alle tijden in de Hitladder met Peter de Vliegen.
0: En voor wie er zou aan twijfelen, dit is country music. This is country music. Brett Paisley. Heerlijke melodie ook weer deze.

0: Let's get out of here.
1: I'm gone.
2: Te veel aan de wiet gezeten. Ik niet hoor, ik heb natuurlijk wel de verkeerde plaat opgelegd. Je hebt het misschien gemerkt. Het was It's 5 O'Clock Somewhere van Alan Jackson en Jimmy Buffet. Maar we gaan het goed maken. Die Brad Paisley, die komt er wel aan hoor. Ja, ik heb het beloofd en dat moet ik dat ook helemaal doen. Hè. Dit is even het toverdrukje zonder Virginia erbij te halen. Voilà. Brad Paisley, this is country music. 2010.

0: Radio Groothoudert.
1: Een lekker kruidenweetje of een toverspreuk maken de hitladder nog meer leuk.
2: Ja, en zoals ik al zei in het begin van de show, hè, we hebben vandaag Tist, onze amateur herborist, in de studio. Dag Tist, vooral welkom weer om in de studio van de hitladder. Muziek uit alle tijden, waar wil je het vandaag over hebben? Wel Peter, ik zou vandaag graag eens de mensen nog mee over de streep trekken die wat argwanend staan tegenover de natuurlijke geneeskunde, de kruidengeneeskunde, zeg maar. Ja, gaat het een beetje hand in hand met de chemische industrie? Wel Peter, ja en nee, voor sommige ziektes heb je natuurlijk ook de chemie nodig. Helaas. Maar laat ons toch eventjes de voordelen op een rijtje zetten van de natuurlijke geneeskunde, Peter. Ja, dat wil ik graag wel horen, want ik ben er natuurlijk ook wel een beetje zelf mee bezig. Een beetje aangestoken door jou, dus. Dankjewel, Peter. Dankjewel. Dat streelt mijn ego wel een beetje. Goed zo. Begin maar. Het is wel Peter, ze zijn vooral preventief. Je kunt dus eigenlijk al behandelen voor de symptomen van de ziekte verschijnen. Dus ja, je moet al weten dat je ziek gaat worden dan van een of ander. Wel Peter, verkoudheden en zo, dat zijn wel van die dingen die je kunt doen, hè? Ja, inderdaad, dat is waar. Dingen. Wel Peter, natuurlijk, geneeskunde bevordert dus het algemene welzijn. Het is dus niet alleen het bestrijden van de symptomen, maar je stemming in je hoofd wordt ook veel beter, minder bedrukt. Want natuurlijk, Peter, natuurlijke medicijnen zijn op enkele uitzonderingen na minder agressief voor het organisme, hè? En ze hebben meestal geen of amper bijwerkingen. Ja, dat is inderdaad waar. En voor onze Nederlandse luisteraars, ja Peter, ook een tip, ze zijn veel goedkoper. En ook voor de mensen in Vlaanderen natuurlijk, hè? Want het wordt steeds maar duurder met al die bezuinigingen en zo. Inderdaad Peter, je betaalt dus niet voor het laboratorium of het patent. Een klein zakcentje voor de herborist mag natuurlijk altijd wel, hè Peter. Ja, Tist, ik weet dat dit voor de grap zegt, want jij bent zo goed dat je mensen gewoon gratis zou helpen ook, hè. Inderdaad, Peter, inderdaad. Ik doe het nu wel in jouw show, hè, trouwens. Ja, en nog tips, want ik ben je een beetje uit je systeem aan het halen, hè. Ze hebben geen lange termijn effecten, dus bijvoorbeeld in tegenstelling tot medicijnen uit de chemie kunnen die nog lang in je lichaam sporen achterlaten en beschadigingen aanbrengen. Dus ja, dat is zeker een goeie. Is er nog eentje? Ja, Peter, zeker en vast. Hè. Ze zijn dus holistisch, hè, die kruiden. Niet specifiek. Ze zien het lichaam als een geheel. En ze zijn geïnteresseerd in het algemeen geheel, in alle delen van je lichaam, omdat het natuurlijk een stukje, zoals jij en ik, van moeder natuur zijn. Inderdaad. Goed zo. Dat was het een beetje, denk ik, zeker, hè, van tips. Inderdaad, Peter, inderdaad. Daarmee kan ik ook een beetje de mond snoeren aan de mensen die ze een beetje, wantrouwig staan tegenover de kruiden, hè. Ja, don't speak to them, hè. Maar iedereen zijn mening, natuurlijk, hè. Ja, maar ja. Dankjewel, Tist.

0: Nou, don't and don't speak. Zeker niet met je mond vol popcorn.
1: Praat. Staat de bak maar koud? Nee, maar ik heb wel popcorn. Oh, popcorn is nog veel beter dan een jenevertje.
0: De popcornplaat van de dag bij de hitladder. De popcornplaat van de dag is de Italiaanse versie van Reach Out, I'll Be There van de Four Tops. Hele leuke plaat hoor. Rita Pavone, actrice en zangeres ook uiteraard. Gira, gira, tutti, frutti.

klinkt niet slecht, hè? De popcornversie van Reach Out, I'll Be There. Rita Pavone, Gira Gira Tutti. I'll Be There. En als dat niet genoeg is, halen we toch wel een beetje een ridder bij. Nee, niet zo'n stoer ridder, hoor. Sir Cliff Richards, Saviour's Day.

Best wel zalige platen, vrienden. Saviour's Day van Cliff Richard. Vrienden, dit was dan de hitladder met de muziek uit alle tijden. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Blijf luisteren naar deze heerlijke radio, want er komt nog heel wat leuks aan. Tot volgende week, hè. Bye bye.

Toch een Belleprijs. Jij hoorde mij, ik hoor bij jou. En toen ook de Vlaamse zanger met Ik Vlieg. Over vliegen gesproken, Samantha. Terug naar 1966.

Helicopter US Navy 666. En Samantha, eigenlijk was het Christian Berwoods. Tijd nu voor Mijn Geheimpje en Danny Christian.

Jannes Uiterwijk. Jij maakt me gek. Net zoals Robbie Gordon het bezingt met zijn nummer Jij.

Matthias Lens van jaren geleden met de mega-hitsinger van Shaking Stevens, Oh Julie. We laden Nederland nu met Iedere Huisje, Wees en Kruisje en Dave Cowell.

0: eindelijk weekend. Hunter Robert hier op de radio. En jij bent wie je bent.
1: Vlaanderen, Nederland. De mooiste, de nieuwste, de leukste hits van hier.

Natuurlijk allemaal weer een hele goede, prettige zondagavond. Nou, zijn we weer met de classics op zondagavond en tot 9 uur zijn we bij je. Als je zit te eten, wens ik je een hele smakelijke maaltijd. En als je het inmiddels op hebt, natuurlijk een hele goede bekomst.

met een mooie plaat uit 1975 van Hank the Knife and the Jets. De plaat getiteld Guitar King.

lekkere platte stad om mee te beginnen. Hank the Knife in the Jets hoorde je en de Guitar King uit 1955. En als je net al zegt, ga ik wat hoi, goedenavond. Tot 9 uur ben ik bij je. Natuurlijk met de classics op zondagavond. Muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80. En voor je klaarstaan heb ik een mooie plaat uit 1967. Een plaat van Diana Ross en de Supremes. Hier is Reflections.

Nou, lekker is dat ik moest even wat teruglezen. Oh man, wat gaat dat allemaal snel vanavond, Diana Ross. Natuurlijk zong ze dat samen met de Supremes. En je hoorde de Reflex. En dan gaan we eens even kijken, want we hebben een verzoek binnengekregen van Wil. En die zegt, goedenavond Carlo, zou je een mooie plaat willen draaien voor iedereen die luistert. Een nummer van de Suzy Quattro en Singing With Angels. Natuurlijk doen we dat even. Krijg jullie aangeboden namens Henk en Wil. Die mooie plaat van Suzy Quattro.

0: mooie plaat, Suzy Quattro hoor je. And the Singing with Angels.
1: Elvis has left the building.
0: En inderdaad, als je goed geluisterd had, dan had je ook gehoord dat ze allemaal titels van Elvis gebruikt in dat nummer. Heerlijk, Henk en Wil, die vroegen normaal speciaal voor iedereen. Over Elvis gesproken, heb ik toch een mooie plaat klaarstaan van hem. En dat plaat uit 1963 van de King of Rock and Roll zelf. Getiteld Return to Sender. Maar hier is David.

Bij de Classics op zondag, familie, ja. Eens even kijken, er komen allemaal verzoekjes binnen. En ik heb er nog een paar op de lijst staan. Hoi Carlo, zou je een plaat willen draaien voor iedereen die meeluistert? Wat zegt Bob Marijt? Graag zou ik willen horen die mooie plaat van de Osmonds uit 1973. The Crazy Horses.

lekker plaat van Allsman's Crazy Horses, hoorde je. En hij werd aangevraagd door Bob Marijt. Dat was speciaal voor iedereen die zit te luisteren. Kenny en Angela zitten ook te luisteren. Die zeggen, hey Carlo, zou jij voor ons deze mooie herinneringsplaat willen draaien van de Beatles? Als dat kan, die mooie plaat uit 1966. The Yellow Submarine.

genieten van de Beatles en de Yellow Submarine. Plaat werd aangevraagd vanuit België door Kenny en Angela. En ook Pieter Zwegers vraagt een mooie plaat aan. Een plaat die uitgebracht werd door Eric Burdon in 1971. Hij zegt, Carlo, zou die plaat even willen draaien? Gewoon omdat het een lekker nummer is. Ik heb het over die plaat van Eric Burdon en Paint It Black.

lekker is dat. Je hoorde Eric Burden en Paint It Black. Laten we het aangevraagd door Pieter Zwegen. Speciaal voor iedereen die zit te luisteren. Maar ook voor hemzelf, zegt hij. Want ik vind het zo'n heerlijke plaat. William van de Heuvel stuurt een verzoek in. Hoi, Carlo. We zouden een plaat willen draaien voor Margreet en voor Chris. Vraag die mooie plaat van BZN en Mon Amour. Maar natuurlijk willen we dat doen, William. Geen probleem. Speciaal even voor Margreet en Chris.

Even lekker terug naar 1976. Dat deden we met BZN en de Mon Amour. Die plaat werd aangevraagd door William van de Heuvel. En die was speciaal even voor Margreet en voor Chris.

mooie plaat van Fleetwood Mac. Getiteld Everywhere. Inmiddels 4 minuten over de klok van 6:30. En je luistert nog steeds naar de Classics op de zondagavond. Natuurlijk hier bij jouw meest favoriete radiostation. Want ja, daar luister je natuurlijk altijd naar. En alleen daar hoor je dan ook de allermooiste muziek. Wij gaan even naar Griekenland. De man met het grote gewaad en de ouderen onder ons weten precies over wie ik het heb. Natuurlijk, Demis Roussos. Hier is die mooie plaat uit 1976. Forever and...

oudje. Johnny and the Hurricanes and the Red River Rock. Man, wat een lekker oudje is dat. Eens even kijken, want van Beekhuizen, twee wielers uit Elst, zijn ze ook weer wakker. Die zeggen goedenavond, Carlo, weer een leuke plaat draaien. Natuurlijk voor onszelf, maar ook voor jullie. En voor iedereen die zit te luisteren. Met de groetjes van Henk en Michaela. Dat is allemaal van Beekhuizen, twee wielers uit Eilst. Oh, jongen. Als ik dat maar vaak genoeg zeg, krijg ik gekleurde ventieldopjes. Ik heb er al één. Oh, en ik zou zo graag die tweede hebben, maar doe maar. Ik mocht een eigen keuze opzoeken en ik heb een mooie plaat opgezocht van de Pet Shop Boys. Hier is Go West.

Leg hem aan de Pet Shop Boys en Go West. Laten we het aangevraagd door Henk en Michela. Het was voor iedereen die zit te luisteren. En natuurlijk ook voor onszelf, aan voor ons hartelijke dank. Ach ja, dat fietsstopje, dat was maar een geintje natuurlijk. Hè. Ja, wel. Want ik heb helemaal geen fiets. Nee. Is het echt waar, Carlo? Ja, het is echt waar. Eens even kijken, wij zijn toegekomen aan de One Day Fly. Die ene band of artiest die eigenlijk maar één hele grote hit heeft gehad.

band werd opgericht in 1976 in Montreal in Canada. En dat deden ze onder de naam Wave 21. Maar een jaar later werd de naam veranderd in Men Without Hats. En ze hebben eigenlijk maar één hele grote hit gehad. En dat duurde nog een poosje voordat hij uitkwam. Dat was namelijk 1983. Dus ruim 6 jaar na oprichting. Vandaag in de One Day Fly. The Man Without Hats.

The One Day Fly van deze week. Man Without Hats, hoor je. En The Safety Dance. En we gaan eens even kijken, want William die stuurt ook nog een verzoekje in. Oh, ik kan alweer een plaatje draaien speciaal voor Ivo.

Hij was speciaal even voor Ivo en werd aangeboden namens William. Je hoorde Tiffany in I Think We're Alone Now. Eens even kijken, die zette Meinders maar, die stuurt... Die stuurt mij ook een verzoekje. Hoi Carlo. Heb jij de plaat Runaway? Van de band Solution. En dat was in de jaren 70 een zeer populaire band in Groningen. Vorige week, die zette even gesproken afgelopen week. En toen hadden we het al over. En als had eigenlijk nog een verzoekplaat. Dan gaan we terug naar de jaren 30. Komt straks nog wel voorbij hoor. Wendy Elisabeth niet zo schön bijna. Maar dat doen we iets verderop. Eerst maar even die mooie plaat van de Solution. Een plaat uit 1982. Hier is Runaway.

Lekker geluid van Solution en Run Away. Die zette bijna zwaar vroeg hem aan. Solution in 1970 opgericht en dat traalde ja, eigenlijk vooral op in het clubcircuit. En in 1983 viel de band uit elkaar. En dat nummer wat je net hoorde kwam uit 1982, dus even een klein stukje verder terug in de tijd. Terug naar 1958. Dat doen we met Buddy Holly. Hier is Rave On.

Lekker terug in de tijd met Buddy Holly. Ging je lekker even terug naar 1958 en je hoorde Rave On. Van 1958 stappen we in het vliegtuig van 1982. Kom ik uit bij REO Speedwagon. Hier is Keep the Fire Burning.

Goedemorgen, de band ABBA heb ik het dan over. En je hoorde de titelsong van ook de musical, hè, Mamma Mia. Werd in heel veel landen uitgebracht, die musical. En de heren gingen dan persoonlijk even kijken of de zang goed was, of het paste bij wat hun voor ogen hadden. En als dan de heren Ulfius en Andersson toestemming gaven, dan mocht je zingen, mocht je meedoen.

Een hele mooie plaat uit 1976. 67, de volgende is 76, ja. Dan kijk ik zo door de lijst heen en dan overlees ik dat gewoon, hè. 1967, sorry, mijn excuses, wat dom, wat dom. Maar de plaat blijft wel heel mooi, hè. Tom Jones. Funny, familiar, forgotten feelings.

Good old Tom Jones en Funny Familiar for Cotton Feelings. Heerlijk oudje was dat in 1967. En wij zijn toegekomen aan de eerste single van. En voor de eerste single van moeten we terug naar het jaar 1971. Komen we uit bij een Engelse glam rock band. Ze luisterden naar de naam The Bay City Rollers. En de eerste single die ze uitbrachten was Keep On Dancing. En die laten we horen.

Uit je stad van de Bay City Rollers. Hun allereerste single, Keep On Dancing. En die kwam uit in 1971. En ik zei het je al, Lisette Meinersma was hier afgelopen week. En die kwam mij interviewen voor de krant Opperskillen. Dat is een krant voor de Krijthoek in Friesland. Een beetje het, ja, wat moet ik zeggen? Een beetje het westen, de Westhoek, laten we het aan. De kleigronden. Nou, dan ben ik duidelijk, denk ik. Ongetwijfeld luisteren er nou Friesen die denken... Jankje, jankje, zegt dan niks. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Maar ja, toe maar. We hadden het zo over muziek. En straks vroegen ze al een mooie plaat aan van Solution. En ze zegt, maar als ik met jou dus een plaat aanvraag... dan zoek jij die op en dan draai je die. Ik zeg, ja, in principe wel. Zoals ik hem heb. Het maakt niet uit wanneer. Ik zeg, nee, maakt niet uit wanneer. Ja, wel een beetje oude muziek, zei ik. Oh ja, oh ja. En toen zei ze op een gegeven moment... dus als ik aanvraag Wendy Elisabeth niet zo schöne Beine had... He, van Paul Godwin, dan draai je dat gewoon. Dus ja, in principe draai ik dat gewoon. Dat lijkt me verder geen probleem.

0: mehr Freude an dem neuen langen Kleid. Doch da sie Beine hat, tadellosen Kerzenrat, tut es ihr so leid. Und das alte kurze Kleid, das kann man doch verstehen. Beim Gehen, beim Drehen kann man jetzt nicht mehr sehen. Und niemand weiß Bescheid. Ja, wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine
1: hat. Ah, wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hat. Door Paul Kurtzman. En als je denkt, wat klonk dat toch een beetje beroerd, Carlo? Ja, dat kan wel kloppen, jongens. Lisette was mij afgelopen week een beetje aan het uittesten tijdens het interview. En ik heb het even opgezocht. Deze plaat komt uit 1928. Ja, oké, toen hadden ze nog geen MP3, nog geen BAV, nog geen vlak, helemaal niks. En nu wel natuurlijk. We gaan naar 1964, hier zijn die Animals. En The House of the Rising Sun.

favor. We gingen terug naar 1964 en dat deden we met die Animals. En die House of the Rising Sun. Ik zeg, dat is toch altijd wel weer een beetje genieten. Ja, vind ik wel. Nog even terugkomen tot die heerlijke oude plaat van Lisette Meijnersma. Ik krijg er... ze vonden het leuk, hè? Ja, heerlijk stukje antiek. Dat wordt er vermeld in de chat. Marcel zegt dat. Dus zo zie je maar. Ook van ver, van voor onze tijd, weet je wel. Jongens, 1928, waar hebben we het over? Ja, ik weet het nog heel goed. Ik had mijn eerste brommer. Oh nee, toch niet. Goed, alle gekkigheid, we gaan maar even door. Hey, goedenavond Carlo, dat zegt Ivo. Zou je een mooie plaat willen draaien van de Pussycat, als dat kan, nummer Mississippi? Ah, natuurlijk Ivo, dat doen we graag. Voor jou en voor iedereen die zit te luisteren naar de Classics. Je bent uit het zuiden van het land. De formatie P.

hoogste broodje hadden we erbij vanavond. Hé? De laatste. Ja, moeten we weer nieuwe hebben. Ja. Dus ze moeten nieuwe komen brengen weer. Ja, dus als je uit Brabant komt en je komt toevallig richting Friesland. Wacht even, ik ga er eens even een muziekje onder zetten. Want hier moeten we eens even wat mee doen. Wat doen we? Oh, deze. Een lekker zo'n achtergrondmuziekje erbij, ja toch? Mocht jij uit Brabant komen en een deze dagen de richting van Friesland opgaan, neem even een paar worstenbroodjes voor me mee. Want ik krijg door dat ze op zijn. Hoeft niet meteen een hele doos te zijn, ben je gek? Nou goed, 5 minuten over de klok van 19:30, zoals ik net al zei. We gaan verder met de Rubettes. Here is I Can Do It.

Heerlijke muziek van Supertramp hoorde je en The Logical Song. En wij zijn inmiddels toegekomen aan de themasongs van vanavond. En dan is het iedere keer maar weer even bedenken, wat kies je uit als thema? En deze keer koos ik voor het thema auto. Ik kwam uit bij Hall Wills en My Pink Cadillac. Natuurlijk Tracy Chapman en Fast Car. En we eindigen zometeen met een mooie plaat van de Beach Boys. The Little Juice Cop.

Nou ja, ik zei het al tegen je net. Het thema heeft iets met een auto te maken. My Pink Cadillac Fast Car en de Little Juice Coupé. Die platen ga je achter elkaar horen.

don't want to lose your love. It's an applause for the Power to Build a Man compilation project. En dat is dan weer een hele mond vol, kan ik je wel vertellen. Want ja, laten we eerlijk zijn. The Power to Build a Compilation Project. Rudy vroeg hem eigenlijk aan voor zijn meisje Vivianne. En dat moest de uitvoering zijn van John O'Banion. Maar wat ik ook zocht, onder al die miljoenen nummers die ik heb... niet die uitvoering. Ik zal eens even kijken, Rudy, of ik er deze week aan kan komen. En dan draai ik volgende week de versie die jij bedoelt. Want ik hoor aan de plaat wel welke je bedoelt. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik hoop dat ik het even een klein beetje goed gemaakt heb. Op deze manier. En Manders zegt ook een hele goede avond, Carlo. Lekkere muziek vanavond. Zou jij voor iedereen die luistert een mooie plaat willen draaien van Cat Stevens? Nou, Manders, ik heb een hele mooie opgezocht. Hier is een mooie plaat uit 1972. Morning Has Broken.

0: mooie plaat is dat van Cat Stevens, Morning Has Broken. Maar daar hebben we speciaal even voor iedereen die zit te luisteren naar de classics op de zondagavond. En dat kregen jullie aangeboden namens Manners. En die is druk in de keuken met zijn eten bezig.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek. Radio.

Ja, ik kreeg net een berichtje door. Ik heb een plaat aangevraagd via de app. Heb je die ontvangen? Het antwoord daarop is nee, helaas niet ontvangen. Vermeld hem maar even, dan zoek ik hem zo meteen even op. En dan moeten we daar dus naar gaan kijken. Dan hebben we nog een foutje in de app gevonden. Het verzoekplaat aanvragen verstuurt hij waarschijnlijk dan niet goed. En daarom is de app ook nog in een testfase. De Classics op zondag app. Daarvoor zijn we ook op zoek naar testers. Neem maar even contact bij mij op via de mail en dan krijg je het adres. Kun je testen? Ja. Want Google stelt nogal wat eisen, kan ik je vertellen. Het is wel voor Android, dus... Maar toch... Maar goed dat jullie het even doorgeven, dan kunnen we daar naar kijken van de week. Maar geef je verzoekje zomaar even door in het messengerbericht wat je hebt gedaan. Dan draaien we de plaat alsnog. Maar voor je klaarstaan heb ik een mooie plaat uit 1979. Een plaat van de Bellamy Brothers. If I said you had a beautiful body. Nou, wat dan? Oh.

Het duurt alleen iets langer voordat hij hier binnenkomt. Maar dat kan ook aan mijn verfestheid liggen, want die heb ik niet al te krap staan. Want Ben uit Bemmel, die vraagt een mooie plaat aan van Kate Bush. Het nummer Wuthering High. Hij zegt voor iedereen die zit te luisteren en Carlo, heel veel succes met je hele mooie classics op zondag hebt. Nou, dankjewel Ben, hè. Goed om te horen.

kent die mooie plaat van Kate Bush uit 1978. Die werd aangevraagd door Ben. Ja, die was voor iedereen die zit te genieten van de muziek van de Classics op zondagavond. En Ivo zegt, kan er zo nog een mooie plaat willen draaien voor Margreet en voor Chris. Graag een mooie plaat van Sir Tom Jones. Met alle liefde zeg, hier is Help Yourself.

Oh, lekker jongens, 1968, Tom Jones en Help Yourself. Plaat was speciaal even voor de Margreet en voor de Chris. En dan kregen ze aangeboden namens Ivo. Hadden we net 1968, is dit 1958. Kan het nog gekker? Jawel hoor. Hier zijn de Crickets en... Oh.

heerlijk van 1967, Engelbert Humperdinck. Je hoorde Release Me. En voor je klaar ligt op de draaitafel heb ik Sonny en Cher. Ze zongen in 1966 die mooie plaat A Little Man. Ik denk, ik wil hem je niet onthouden op deze zondagavond. En dat kan ook mooi, hè? 10 minuten voor de klok van 8:30.

zeker is dat die mooie oude plaat van de Sonny en Cher. En A Little Man. Voor je klaar heb ik in de plaat uit 1965 van de Hollies.

ik zei het al, niks van gelogen. Mooie plaat van The Marbles and Only One Woman. Dus even krijgen een berichtje uit Zwaag-Westeinde. Hoi Carlo, goedenavond. We zitten hier te genieten van de muziek. Dan zou je een plaat willen draaien voor Henk, voor Wil, voor iedereen in de buurtkamer. En iedereen die ik vergeten ben, dat zegt Bertus. Graag een plaat van The Golden Earring en Weekend Love. Nou Bertus, we hebben hem even opgezocht. Lekker man. Muziek uit 1979 van de jongens uit Den Haag. Helaas treden ze niet meer op, maar wat goed waren ze. The Golden Earring.

wel, de Golden Earring en We Can't Love. Wat speciaal voor Henk en voor Wil. Voor iedereen in de buurtkamer in Zwaag-Westeinde. En dat kregen ze aangeboden namens Bertus en Marie-Louise. En natuurlijk ook voor iedereen die zit te luisteren en te genieten van de muziek. Want dat is toch wel een klein beetje de bedoeling op de zondagavond, hè? De classics op zondagavond, daarmee sluit je weekend af. Ja, natuurlijk, wat wil jij dan? Het is 4 minuten over de klok van 8:30. En ik heb voor je klaarstaan Show Waddy Waddy. And I Wonder Why. Na, na, na.

1978. Je hoorde I Wonder Why. En wij zijn toegekomen aan de cover en het origineel. We beginnen deze keer met het origineel, een plaat uit 1958. De cover kwam vele jaren later. Ik heb het over het nummer van Peggy Lee. Een nummer dat ook nog door Elvis Presley gecoverd is en nog heel veel meer. Maar ik vond de reggae-cover wel leuk, dus ach, hebben we die als cover gedaan?

0: lekker Fever vandaag in de cover en het origineel.
1: Oh baby.
0: Je hoort als eerste het origineel van Peggy Lee uit 1958. En daarna die heerlijke reggae cover van de Junior Bounce. En hoe kan het ook mis? Ik heb voor je klaarstaan Dolly Parton. Hier is 925.

Hoe lekker is dat? Ringo Starr en Photograph. Ja, inderdaad, de Ringo Starr van de Beatles. Inmiddels 8 minuten voor de klok van 9 uur. Zometeen hebben we ook nog de jukeboxplaat. Maar eerst even deze van...

Ja, inderdaad, helemaal goed. Je hoort het weer. Het zit er alweer op. 3 uur lang classics op zondagavond is ook maar zo weer voorbij, hè. Er is mij niks anders dan jullie allemaal nog een hele fijne avond te wensen. Veel plezier met de collega's die nog naar mij komen. Voor straks een wel te rusten. En morgen allemaal gezond weer op. Aanstaande dinsdagavond ben ik er gewoon weer met Voor de Wakker. En dat is vanaf 7 uur in de avond tot 9 uur. En weet je, het nederpopgeluid, hè? Weer heel wat anders. En anders tot volgende week. Van 6 tot 9 met de Classics op zondag. En groetjes. Ja,

parlement van de Amerikaanse staat Nevada toonde in 2001 waardering voor de band R.E.M. voor zijn inzet in het voorkomen van tienerzelfmoord. De tekst is tot steun in zware tijden en de melodie en de uitvoering zijn om bij weg te dromen. In de bijhorende videoclip van Everybody Hurts zijn mensen te zien die wachten in een file. Hun schokkende gedachten verschijnen als ondertiteling in het beeld. Vandaag onder andere de Moody Blues, Tim Hardin en ook een Nederlandse held Ramses Shaffy. Hij doet het in duet met Lisbeth List. Een pastorale is eigenlijk een herderslied, maar dit nummer uit 1969 beschrijft een gesprek tussen de zon, Ramses Shaffy, en de aarde, Lisbeth List. Shaffy is als de zon arrogant en vurig, List de zon aanbiddende aarde. Pastorale bereikte in 1969 de derde positie van de hitparade en bleef 14 weken in de lijst staan. De tekst van het liedje is geschreven door Lennart Nijg op muziek van Boudewijn de Groot. Van harte welkom bij Helden van de Popmuziek. Rob van

Net als het nummer en ook de bandnaam Sailor doet vermoeden, trad de groep vaak op in matrozenpak. Van Sailor bestaat een gekuiste en een ongekuiste versie. Het liedje gaat immers over een bezoekje aan de dames van lichte zeden. En dan een van de succesvolste popzangeressen uit Engeland in de jaren 60. Dat was Sandy Shaw. Ze gaat vooral de geschiedenis in als het leuke blonde Britse meisje dat in 1967 op blote voeten het Eurovisie Songfestival won met Puppet on a String. Dat hetzelfde

In 1991 bracht de Nederlandse band Ten Sharp de single You uit. Het nummer werd niet alleen een hit in Nederland, maar ook internationaal. Zo stond het in Frankrijk, Noorwegen en Zweden op nummer 1 in de hitlijsten. You is terug te vinden op het album Under the Waterline. How Can We Hang On To A Dream? Dat is de laatste track van het debuutalbum van Tim Hardin uit 1966. Ook in de winter van 1987 beklom het nummer de hitlijsten. Reden hiervoor was het gebruik van de ballad in de film Zoeken naar Eileen, gebaseerd op het boek van Leon de Winter. Het gaat over een man die na het verlies van zijn vriendin een precies op haar lijkende vrouw tegenkomt.

Boulevard de la Madeleine is een lange autoweg waar je prachtig op uitkijkt vanaf de trappen van de Madeleinekerk in Parijs. Voor de hoofdpersoon van het lied staat de straat echter gelijk aan liefdesverdriet. Zijn afspraak komt niet opdagen. Begin jaren 90 scoorde Mylène Farmer een hit met het nummer Désenchanté, dat in de vertolking van Kate Ryan in de zomer van 2002 een groot succes werd. Mylène Farmer behoort nog steeds tot de top van zangeressen in het populaire genre in Frankrijk. Ze verkocht meer dan 25 miljoen platen.

Enola Gay, de naam van de bommenwerper die de allereerste kernbom dropte op Hiroshima op 6 augustus 1945. De naam werd afgeleid van de moeder van de piloot van het vliegtuig. Afkomstig uit het tweede album van OMD, The Orchestral Maneuvers in the Dark. En Peter Frampton die wijst ons nu de weg, een nummer geschreven door Peter Frampton zelf en later ook terug te vinden op het succesalbum Frampton Comes Alive. De reggae band Big Mountain coverde in de jaren 90 met succes de song voor een filmsoundtrack, Baby, I Love Your Way. Shadows.

It's a Sin, geschreven door The Pet Shop Boys, Neil Tennant en Chris Lowe. Het nummer is afkomstig van hun tweede album Actually uit 1987 en stond weken bovenaan in de Britse hitlijsten. Neil Tennant is katholiek opgevoed en uit zijn problemen met die opvoeding en het geloof in deze song. En afronden doen we vandaag met Queen en I Want It All, afkomstig uit het album The Miracle uit 1989. Brian May schreef het nummer naar verluid over zijn echtgenote Anita Dobson, die maar al te graag I Want It All en I Want It Now zou zeggen. Het liedje werd tijdens het Freddie Mercury Tribute Concert in 1992 voor het eerst live uitgevoerd en gezongen door Roger Daltrey. Volgende week dan zijn we weer met meer helden van de popmuziek. Heel graag tot dan.

0: Energia, energia, Maringá! Coisa linda!
1: Radio Groot Haltert. Je kan hem geen dag meer missen.
2: Radio Groot Haltert, het station waar muziek in zit.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Wat fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aaldert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aaldert.